En van harte welkom, jawel. Dit programma, vrienden, is voor dwarsliggers, tegenstrevers, zonderlingen ook hoor. En muzikalen en muzikanten, merkwaardigen, kortom, liefhebbers van de betere muziek. En dat krijg je allemaal de komende twee uur voorgeschoteld. Muziek die je werkelijk nergens anders hoort. Dit was Skandal im Sperbezirk. En dat was van Dick Maverick en Jendis. Skandal im Sperbezirk. Ja, dat is Duits. Dan moet ik even overschakelen, want de volgende die gaat in het Gronings. En dat is mijn moedertaal. Ook mijn vadertaal trouwens. En dat kan ik wel even aankondigen vanzelf. Dit is Rien van Boom en Kom bij mij. Dit is mooi naar Leut en wie wil het horen.

Welkom, Wimi. Gronings voor, kom naar mij toe. Vrienden, dan hebben wij van de plugger van Dan Jones een prachtig singeltje gekregen. Digitaal aangeleverd natuurlijk. En met de mededeling Brother of Mine

is een van de nieuwste uitvoeringen van Dan Jones. Het is natuurlijk de voorloper, een aanzet tot het nieuwe album om lekker populair te zijn. Maar het is schitterende muziek. Dan Jones. Dan.

Brother of Mine, een schitterende ballad. Over ballads gesproken. We kregen ook een ballad, The Light in Darkness. Het lijkt haast toch wel een christelijke tekst. The Light in the Darkness van Ludiosis. Ludiosis staat borg voor een, goede herrie. Leuke herrie, ook mooie herrie. Ja, dit is dus The Light in the Darkness.

Dan is er een zangeres, die timmert flink aan de weg. En die heeft als naam Colinda gekozen. Leuk, hè, Colinda. En ze heeft ons een nieuwe, toch wel een hele mooie nieuwe single gegeven. Ik wil geen zoen. Maar nou herinner ik mij dat wij hier in de discotheek ook nog een plaatje hebben van Colinda, waarin zij zong Dans met mij, Colinda. Nou, dat is prachtig. En Dans met mij, Colinda, is een beetje jeugdsentiment, want dat heb ik ooit eens een keer in mijn jeugd, hè, dat was in 1800 zoveel, hè, heb ik het liedje gehoord van Lucille Starr. Samen met haar man waren ze de Canadian Sweethearts en zij zongen een liedje dat heet Colinda. Dat was deze.

0: En omdat Dirk met vakantie is, heb ik even het stukje ingevoegd waarin onze Colinda het liedje Colinda gaat zingen. Je kunt zo de overgang horen. Dat
1: heb ik zelf gedaan, zelf technisch.

is toch leuk, hè? Dat is een cover van pak een beet voor in de jaren 60 en dan nu opnieuw zegevierend. Nou, Colinda die heeft een nieuwe plaat gemaakt en ook dat is weer zo'n prachtig voorbeeld van, joh, even om ons lekker maken. Het is een cover van What Shall We Do with the Drunken Sailor en ik wil, I don't want a kiss, ik wil geen kus.

0: Dus een Nederlandse cover van What Shall We Do With The Drunken Sailor? No, I don't want a kiss. Ja, dan hebben we natuurlijk van de Charlie Sisters. Want die blijven doorsturen namelijk. Die hebben nou al 3 singles van hun album gedaan. En straks hoeven we het album helemaal geen aandacht meer aan te besteden. Omdat we al zoveel van ze hebben. Gewoon de Charlie Sisters. En wat ze ook gedaan hebben is... Ze hebben toch ook weer zo'n mooie intro erbij ingesproken. Moet je horen.
1: Hi there, this is Mike from the Charlies, and this is our latest single. It's a song for the summer, and it's called I Couldn't Know.

Ons programma Vrienden is ook gevonden door pluggers uit Duitsland. Of mensen die Duitse muziek en Duitse artiesten, zogenaamde Schlagersänger, gaan pushen. En dan heb ik nu een van Stadtput meegekregen. En omdat het nou toch een beetje van de Charlies ook over de zomer gaat en zo. En nou ja, dat soort dingen. Dacht ik van kom, Mein Sommer, dat is de titel van Stadtput. Dat is een nieuwe single.

0: Oké, 32 minuten en dat 33 zie ik alweer. En dat betekent dan in dit geval even tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3.

0: Wauw, dat waren een stel koninklijke, prinselijke, majestueuze teksten die we gehoord hebben. En songs, Nickelback met How You Remember Me. En ze werden voorafgegaan door R.E.M., Rapid Eye Movement, dacht ik, Losing My Religion. En wij openen de zwijmelaars met Guns N' Roses, Axl Rose en zijn mannen met Paradise City. Is het niet prachtig allemaal? En dan gaan we nu over, vrienden, naar de nieuwe LP's die we binnen hebben gekregen, de albums.
1: Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.
0: Ja, het gaat om de nieuwste EP van Chillen. Ik heb beloofd vorige week dat er de minstens nog eentje van zouden draaien. En dat is geworden het nummer Let It In.

Chillen, prachtig hè. Vrienden, de nieuwste van Chloe Chadwick. Dat is toch een hele mooie, vind ik hoor. Midnight Rounds album is dat. En dat is een... Ik heb toch een prachtige titel voor je uitgekozen om even de eerste indruk te krijgen. En dat is Whiskey Strong.

0: he's strong.
1: Album heet Midnight Rounds en Chloe Chadwick is de uitvoerende artiest. Nou, wil natuurlijk een goede indruk hebben van wat dit is. Het gaat over whisky, maar ik heb een ander lied voor je. En dat heb ik zelf uitgekozen, omdat Dirk nog steeds met vakantie is. Volgende week is hij terug. Dus dat betekent dat ik hier uit de technische ruimte mag verdwijnen. En weer in mijn eigen bak ga zitten. Ja, zodat ik niet al die knopjes en die lichtjes hier voor me zie. Chloe Chadwick, Midnight Rounds. Ik kan het niet genoeg zeggen. En Country Lines is de volgende. En daarna krijg je nog, als het goed is, de Soulmate per strekkende meter.

Welkom vrienden in het tweede uur van Ruffe Velvet. Je zult inmiddels ontdekt hebben dat we zijn gestart met Money for Nothing. En dat is een track van de nieuwste, een EP is het, DeLorean Deluges van Nick Andrea. En ja, het is een EP, dat heb ik al aangezegd. Het is een beetje aangepast aan de stijl van deze jongen, heel goed. The Sharp Dressed Man, en die laten we ook nog even horen natuurlijk.

0: Leuk hè, deze man.
1: Ja.
0: Schitterende muziek is dat. En dan zo ingetogen, sharp dressed man. Want zo ziet hij er op de hoes wel uit. We krijgen de hoes altijd meegestuurd, digitaal uiteraard. Gabe Stillman, en die heeft een cd gemaakt, een album, en dat heet What Happens Next. Nee, niet What Happens, maar What Happens Next. Mijn hemel, nog een keer. What Happens Next, dat is hem. Goed, en daarvoor gaan we draaien. I've Got to Use My Imagination.

Ja, dan moet ik nu eventjes iets laten horen. Kijk, Dirk is op vakantie, dus ik mag zelf alles uitzoeken. Ik hoef niet te overleggen, dat bedoel ik eigenlijk. En als ik dan zo'n liedje aankondig uit What Happens Next, zoals The Man I'm Supposed to Be, dan kijkt, is het eerste wat Dirk doet, is kijken hoe lang duurt die, 7 minuten, 14 seconden, weet je wel, dat soort. En dan zegt hij, nee, dat is veel te lang, dat kunnen we niet hebben, want we hebben nog zoveel te behandelen, maar we doen het nou toch. Dit is Vrienden van Gabe Stillman, The Man I'm Supposed to Be. Dit is toch mooi en duurt 7 minuten en 14 seconden.

is toch mooie, relaxte muziek voor de zomerse dagen, hè? What in the World? En dat is de titel van de volgende van deze artiest. Dit is Brinsley Schwartz, Shouting at the Moon. We hebben er al vaker iets van laten horen, want die is toch wel die is niet recent. Die is uitgekomen, dacht ik, ergens in februari. Maar we gaan dan toch nog eentje draaien, want dat vinden we zo leuk. Ik dan, hè? En dat is What in the World? En dit moet je horen.

0: Zo zijn we dan weer gekomen, vrienden, aan het midden van dit programma ongeveer. En je weet, ben je van mij gewend dat ik mijn hele mooiste stem opzet en dat ik ten eerste het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3,

0: goed werken.
1: Zeer goed werk uit de vorige eeuw, notabene. Wat je zojuist hoorde waren de Golden Earrings. Ja, Golden Earring heette het toen al, in Dutch band of course. And Just a Little Bit of Peace in My Heart. Mooi hè. En daarvoor hoor je de Who met Substitute. En daar weer voor, ja, The Neck en My Sharona. Het is toch wel hartstikke mooi. Dat completeerde dan onze zwijmelaars. Terug naar die albums.

Van het album Shut Your Eyes and See, ja, dat is zo, van de All Night Boogie Band, was dit het nummer Keep On Rolling. Uiteraard hebben we er nog eentje en dat is zo, het is weer zo prachtig, het is op zo'n zomeravond is dat prachtig. Mooi horen. You're Blue and Lonesome.

Ja, en het laatste album wat we dit tweede uur nog hebben, dat is van Gary Drano. Gary Drano, kun je ook zeggen, ik weet het niet precies. Plays the Blues, dat is dus een hele, komt goed over in dit programma. Nou, hij gaat het natuurlijk hebben over The Broken Hearted Man, straks hè. En daarna heb ik nog eentje voor je, want ze gaan per strekkende meter. Dat is When I Was Young, want ik ga pas het afscheid van je nemen. Ik zie je natuurlijk graag weer terug volgende week. Dat is bij dezelfde tijd, dezelfde radiostation en dan is Dijk er ook weer. Ja, en dan zit ik weer in mijn eigen zweetkamer. Dit, vrienden, was Rough Velvet en tot de volgende keer. En dan zeg ik op zijn Gronings natuurlijk mooi. Dit is The Broken Hearted Man.